0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: VBRO. De Brugse Radio.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: VBRO 2.
1: Alle gouden hits van jaar tot jaar.
0: De beste muziek voor het Brugse omland.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis app van de Brugse Radio.
0: VBRO 2.
1: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
2: Brugse Radio.
1: Luister nu altijd en overal
0: naar
1: je favoriete muziek.
0: Storings.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sinkse Voor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de Voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interim coach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan, in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: VBRO 2. De Brugse Radio.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Kadebrok, problemen en minnen of... Het is niet dat groeit. Kadebrok, problemen en minnen of... Niet de pieten bloeit. Ik zin behunnen met patatten. Dat was lijkt nog te doen. Mos wieg mocht van tomaten. Dat moet rood zijn en niet groen. Kadebrok, problemen en minnen of... Het is niet dat groeit. Kadebrok, problemen en minnen of... Niet

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Jimmy Reus, BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident J.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Jurrie Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: De beste muziek voor het Brugse omland.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477 164 802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er een stuk warmer uit. Veel warmer zelfs. De temperaturen gaan omhoog. Op donderdag kunnen we gemakkelijk 20, 22 graden halen in de provincie. Landinwaarts is dat gemakkelijk. Aan de kust zal het toch wel een stukje minder zijn. Daar halen we een graad of 18, want er staat nog steeds een aanlandige wind uit de noordwestelijke richting. Wel, nog steeds ook een aantal wolkenpartijen. Al komt de zon er beter door dan de vorige dagen, maar heel overtuigend is het nog niet. Dat is vrijdag wel het geval, dan wordt het zonnig en zomers. Dan halen we tot 25 graden, ook aan de kust in eerste instantie. Maar later komt er weer een zeebries opzetten en gaan de temperaturen daar dan weer een stukje dalen. Zaterdag zelfs een forse zeebries. Aan zee halen we dan in de loop van de dag weer maar een 17, 18 graden. En er komen ook weer meer wolken. Er ligt een onweerachtige storing boven Frankrijk. Het is niet onmogelijk dat een aantal buien daarvan tot over of dicht in onze provincie geraken. Zondag zit de wind weer in het noorden, dus het overal weer koeler. Landinwaarts halen we dan wel 20 graden, maar aan zee moeten we met 17, 18 tevreden zijn. En ook maandag zit die wind nog in de noordoostelijke richting. Temperaturen lopen dan weer op, maar blijven toch wat getemperd door die wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Jimmy Reus, BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident J.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Jurrie Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In de Gustaaf Baartstraat in Sint-Michielsbrugge is dinsdagavond een kleine brand ontstaan in een woning. Bij aankomst van de hulpdiensten was het vuur al uit zichzelf gedoofd. De Brugse brandweer rukt omstreeks 6:30 dinsdag uit richting het hoekpand. Al snel na aankomst was duidelijk dat er van een echte zware brand geen sprake meer was. Het smeurende vuurtje had zichzelf al gedoofd en de brandweer moest enkel nog een controle uitvoeren. De Brugse politie deed de nodige vaststellingen. De stad Brugge lanceerde woensdag een nieuwe huisstijl. Die zal in eerste instantie zichtbaar zijn op de digitale kanalen van de stad, zoals de website, de sociale media en de nieuwsbrieven. Woensdag was het nieuwe logo bijvoorbeeld al te zien op de Facebookpagina van Stad Brugge. En dat lokte ook meteen talrijke reacties uit. Oppositiepartijen vinden de kostprijs zo'n 900.000 euro alvast veel te veel. Ook het resultaat kan hen niet bekoren. De zwarte kleur van het logo doet hen denken aan een rouwperiode. Het stadsbestuur van Brugge staat uiteraard wel achter de keuze. Na de website volgen ook de officiële brieven en het stadsmagazine. De zomeragenda, die begin de maand juni verschijnt, wordt het eerste drukwerk in de nieuwe vormgeving. De vorige huisstijl van de stad Brugge dateert uit 2009. Uitbaters en organisatoren van jeugdcafés en jeugdevenementen in Brugge krijgen een infogids, affiches, stappenplannen en kaartjes met hulplijnen voor slachtoffers van uitgaansgeweld. Daarmee versterkt de stad Brugge haar campagne in het uitgaansleven. Via een omstaanderstraining leert uitgaanspersoneel hoe ze ongewenst gedrag kunnen herkennen en gepast reageren. Naast het entrepôt ondersteunt de stad Brugge voortaan ook sfeerbeheerders in jeugdhuis Comma. Zij moeten mee toezien op een positieve sfeer en ook fungeren als aanspreekpunt voor bezoekers. De stad Brugge heeft een nieuw digitaal platform gelanceerd voor inwoners die hun huwelijksjubileum vieren. Daarmee kunnen jubilarissen voortaan volledig online het geschenk van de stad aanvragen. Tot nu toe verliep de aanvraag slechts gedeeltelijk digitaal. Via het nieuwe portaal, ontwikkeld door de Stedelijke Dienst Informatica, kunnen Bruggelingen nu het volledige proces online afhandelen. Jubilarissen ontvangen daarvoor een brief met persoonlijke toegangscodes. Volgens schepen Mieke Hoste, schepen van burgerzaken en dienstverlening, zorgt het systeem voor eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere dienstverlening. Het platform blijft dag en nacht beschikbaar. Wie liever niet digitaal werkt, die kan de aanvraag wel nog altijd aan het loket of via de post indienen. En spannende momenten voor de fans van Club Brugge. Blauw-zwart kan donderdagavond kampioen spelen bij winst op KV Mechelen. Of als het resultaat van de club minstens even goed of slecht is als concurrent Union. Op een groot scherm kan je donderdagavond de match aan het Jan Breydelstadion meevolgen. Verwacht wordt dat het volksfeest zich daarna verplaatst naar de Platsen in Sint-Andries. Dat plein zal ook volgende zondag bruisen tijdens de laatste thuismatch van Club Brugge tegen AA Gent. En uitbater Steven de Rink van Frituur Carlos neemt alvast geen enkel risico. Onder het motto beter voorkomen dan genezen liet hij opnieuw prikkeldraad plaatsen op het dak van zijn frituur op de Platsen van Sint-Andries. Uit schrik voor supporters die bij eerdere titelfeesten schade veroorzaakten door op de frituur te klimmen. Fort Carlos is terug, zo klinkt het op sociale media. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda-comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Goedemorgen luisteraar, van harte welkom na het 7 uur journaal in een nieuwe aflevering van de VBRO ontbijtshow. En wel die voor vandaag donderdag in onze ontbijtshow, uiteraard dus ook in deel 1 als rode draad. Weerman Geert Nasens en anderzijds onze VBRO nieuwsredactie. Zij zijn zowat om het half uur aan zet. Weerman Geert Nasens hoor je nog voor het 7:30 journaal kort en bondig met de weersvooruitzichten voor deze donderdag. Dan straks omstreeks 7:45, iets uitgebreider. En met hem blikken we dan ongetwijfeld ook al even vooruit naar het alweer aankomende weekend. Heel veel gezellige muziek, ik zorg ervoor. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt het opnieuw een stukje warmer. Temperaturen winnen dag per dag een beetje. Vandaag halen we maxima van 18 tot 20 graden in de kustregio. Landinwaarts kan dat naar een 21, 22, misschien hier en daar zelfs 23 graden zijn. Het weerbeeld, ja, wolken en opklaringen. Soms echt wel brede opklaringen, dan weer wat stapelwolken die zich vormen. De kans op een bui is niet nul, maar wel heel klein. Waarschijnlijk houden de meeste plekken het gewoon volledig droog. En de wind zit in een westelijke richting, waait bovenland zwak. Aan de kust nog wel af en toe matig, maar is duidelijk veel afgenomen ten opzichte van gisteren. Die vervelende wind, die is er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.
1: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht Lofty Mostefa zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
2: De Brugse Kappen.

0: Nieuwe single van Bach en Romy. De hele week lang al onze Brugse kappen. Met andere woorden, heel regelmatig te horen in onze programma's. Het zal uiteindelijk de meest gedraaide zijn van deze week 21. My Number One, een oud BZN liedje in een nieuw arrangement gestopt. En gebracht door Johnny Bach en Sylvia Romy. Op deze belangrijke voetbaldag voor Brugge. Uiteraard met argusogen kijken naar de wedstrijd van vanavond. Club Brugge speelt de voorlaatste wedstrijd van de play-offs. Met 4 punten voorsprong op Union. Dat het afgelopen zondag nog een flink pak rammel gaf. 5-0 in het eigen Jan Breydelstadion tegen de eerste achtervolger. En vanavond kan Blauw-Zwart zich verzekeren van die 20ste landstitel. Er zijn een aantal scenario's. Het hoeft niet eens zo goed te zijn vanavond achter de kazerne om 8:30 daar tegen KV Mechelen, tegen de mannen van Fred Verbiest, tegen de manenblussers. Als Blauw-Zwart er wint, dan is het uiteraard meteen mathematisch zeker van die landstitel. Maar er zijn dus ook nog andere scenario's. Als Club Brugge bijvoorbeeld gelijk speelt tegen Mechelen vanavond en eerste achtervolger Union laat punten liggen bij A-Agent, of tegen A-Agent, dan is Club Brugge dus ook zeker van die 20ste landstitel. En het kan nog slechter als beide clubs vanavond verliezen, dus zowel Blauw-Zwart als Union Sint-Gilles. Dan is de club meteen ook zeker van die 20ste landstitel. Met andere woorden, heel grote kans dat vanavond die titel meegebracht wordt vanuit Mechelen. En dan barst uiteraard in Brugge een heel groot volksfeest los. Dat uiteraard ook nog zijn vervolg zal kennen, zoals we eerder al melden. Afwachten wat het wordt. Wat niet mag gebeuren, dat is dat Club Brugge vanavond verliest of gelijk speelt. En dat de Union de punten gaat pakken tegen A-Agent. Want dan wordt het uiteraard heel erg spannend met de allerlaatste speeldag in het vooruitzicht. Volgende zondag op Pinksteren.
1: Goedemorgen. De VBRO Ontbijtshow.

We krijgen een begin van een aantal mooie zomers aandoende dagen. Vandaag is duidelijk een volledig ander weerbeeld aanzet. De wisselvalligheid van de vorige dagen gaat eruit, hoewel in de loop van de dag toch nog wel wat stapelwolken opduiken. Wie weet groeit dat land inwaarts toch nog tot een enkel buitje uit. Het is niet onmogelijk. Het is weinig waarschijnlijk, maar ook niet onmogelijk. Het wordt wel warmer. Temperaturen gaan aan zee naar een 18 tot 20 graden. Landinwaarts vooraan de 20 met maxima van 22. Ja, misschien lokaal 23 graden. Die vervelende wind van gisteren is er weer uit. We zitten nog met een zwakke tot matige wind. Die komt uit een westelijke hoek. Landinwaarts aan zee is die meer noordwest van richting. Vanavond en vannacht rustig, licht bewolkt tot helder en minima die ergens uitkomen rond een 10, 11, 12 graden tegen de ochtend. Morgen nog meer warmte, we halen dan tot 25 graden met flinke zonnige periodes, met wel aan de kust, eventueel later op de dag toch weer een zeebries die daar de temperaturen wat terugzet. Dat zie je ook op zaterdag en zondag gebeuren. Met telkens landinwaarts die maxima van 25 graden. Maar de kust blijft duidelijk toch een stukje achterwege. Daar is het telkens minder warm, maar ook heel aangenaam. Veel zon, al zitten er zeker in het weekend ook wel eens een aantal wolkenvelden. En is zaterdag die buienkans toch niet helemaal nul. Niet dat het heel groot is, maar er kan toch een lokale bui vallen. Begin volgende week nog een paar zomerse dagen. Later in de week wordt het mogelijk weer koeler, maar die vooruitzichten zijn heel erg onzeker.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident J.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode Duivel Jurri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-offs spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. In de Gustaaf Baartstraat in Sint-Michielsbrugge is dinsdagavond een kleine brand ontstaan in een woning. Bij aankomst van de hulpdiensten was het vuur al uit zichzelf gedoofd. De Brugse brandweer rukt omstreeks 6:30 dinsdag uit richting het hoekpand. Al snel na aankomst was duidelijk dat er van een echte zware brand geen sprake meer was. Het smeulende vuurtje had zichzelf al gedoofd en de brandweer moest enkel nog een controle uitvoeren. De Brugse politie deed de nodige vaststellingen. De stad Brugge lanceerde woensdag een nieuwe huisstijl. Die zal in eerste instantie zichtbaar zijn op de digitale kanalen van de stad, zoals de website, de sociale media en de nieuwsbrieven. Woensdag was het nieuwe logo bijvoorbeeld al te zien op de Facebookpagina van Stad Brugge. En dat lokte ook meteen talrijke reacties uit. Oppositiepartijen vinden de kostprijs zo'n 900.000 euro alvast veel te veel. Ook het resultaat kan hen niet bekoren. De zwarte kleur van het logo doet hen denken aan een rouwperiode. Het stadsbestuur van Brugge staat uiteraard wel achter de keuze. Na de website volgen ook de officiële brieven en het stadsmagazine. De zomeragenda, die begin de maand juni verschijnt, wordt het eerste drukwerk in de nieuwe vormgeving. De vorige huisstijl van de stad Brugge dateert uit 2009. Uitbaters en organisatoren van jeugdcafés en jeugdevenementen in Brugge krijgen een infogids, affiches, stappenplannen en kaartjes met hulplijnen voor slachtoffers van uitgaansgeweld. Daarmee versterkt de stad Brugge haar campagne in het uitgaansleven. Via een omstaanderstraining leert uitgaanspersoneel hoe ze ongewenst gedrag kunnen herkennen en gepast reageren. Naast het entrepôt ondersteunt de stad Brugge voortaan ook sfeerbeheerders in jeugdhuis Comma. Zij moeten mee toezien op een positieve sfeer en ook fungeren als aanspreekpunt voor bezoekers. De stad Brugge heeft een nieuw digitaal platform gelanceerd voor inwoners die hun huwelijksjubileum vieren. Daarmee kunnen jubilarissen voortaan volledig online het geschenk van de stad aanvragen. Tot nu toe verliep de aanvraag slechts gedeeltelijk digitaal. Via het nieuwe portaal, ontwikkeld door de Stedelijke Dienst Informatica, kunnen Bruggelingen nu het volledige proces online afhandelen. Jubilarissen ontvangen daarvoor een brief met persoonlijke toegangscodes. Volgens schepen Mieke Hosten, schepen van burgerzaken en dienstverlening, zorgt het systeem voor eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere dienstverlening. Het platform blijft dag en nacht beschikbaar. Wie liever niet digitaal werkt, die kan de aanvraag wel nog altijd aan het loket of via de post indienen. En spannende momenten voor de fans van Club Brugge. Blauw-zwart kan donderdagavond kampioen spelen bij winst op KV Mechelen. Of als het resultaat van de club minstens even goed of slecht is als concurrent Union. Op een groot scherm kan je donderdagavond de match aan het Jan Breydelstadion meevolgen. Verwacht wordt dat het volksfeest zich daarna verplaatst naar de Platse in Sint-Andries. Dat plein zal ook volgende zondag bruisen tijdens de laatste thuismatch van Club Brugge tegen AA Gent. Een uitbater Steven de Rink van Frituur Carlos neemt alvast geen enkel risico. Onder het motto beter voorkomen dan genezen liet hij opnieuw prikkeldraad plaatsen op het dak van zijn frituur op de Platse van Sint-Andries. Uit schrik voor supporters die bij eerdere titelfeesten schade veroorzaakten door op de frituur te klimmen. Fort Carlos is terug, zo klinkt het op sociale media. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Deel 2 alweer van deze donderdagse VBRO ontbijtshow door tot straks 9 uur met nog 2 keer nieuws te goed in de ontbijtshow. Straks omstreeks 8:30 en dan uiteraard afrondend nog een keer om 9 uur. En ook 2 keer weerman Geert Nasens, die maakt zijn opwachting nog voor het 8:30, kort en bondig. En dan uiteraard tegenaan de laatste rechte lijn van deze donderdagse met zijn iets uitgebreider ochtendweerpraatje. Ruim 8:45, zeg maar. En wij hebben natuurlijk ook de bovenste beste gezellige muziekjes voor je meegebracht, zoals je dat al lang van ons gewend bent in de ontbijtshow.

0: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij.

0: Tell Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477 164 802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag wordt het opnieuw een stukje warmer. Temperaturen winnen dag per dag een beetje. Vandaag halen we maxima van 18 tot 20 graden in de kustregio. Landinwaarts kan dat naar een 21, 22, misschien hier en daar zelfs 23 graden zijn. Het weerbeeld, nou, wolken en opklaringen. Soms echt wel brede opklaringen, dan weer wat stapelwolken die zich vormen. De kans op een bui is niet nul, maar wel heel klein. Waarschijnlijk houden de meeste plekken het gewoon volledig droog. En de wind zit in een westelijke richting, waait bovenland zwak. Aan de kust nog wel af en toe matig, maar is duidelijk veel afgenomen ten opzichte van gisteren. Die vervelende wind, die is er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Santa Claus.

Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.

0: Ja, even maakten ze deel uit van het krantje artiesten dat deel uitmaakt van onze BT40, onze Brugse top 40. Inmiddels heeft ze onze Brugse hitlijst, waarvan je overmorgen alweer een nieuwe aflevering te horen krijgt hier bij de VBRO, verlaten. Maar ja, dat laten we natuurlijk niet aan ons hart komen. Selfmade Woman Judith was dat nog een keer in onze donderdagse VBRO ontbijtshow. Het nieuws van 8:30, dat hebben we inmiddels ook alweer achter de kiezen. We gaan zo meteen, met andere woorden, excuseer, alweer de laatste rechte lijn in van deze donderdagse VBRO ontbijtshow. Je weet hoe we dat doen, hè? Met weerman Geert Nasens iets uitgebreider aan het woord.
1: De VBRO ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 hier bij de VBRO.

We krijgen een begin van een aantal mooie zomers aandoende dagen. Vandaag is duidelijk een volledig ander weerbeeld aanzet. De wisselvalligheid van de vorige dagen gaat eruit, hoewel in de loop van de dag toch nog wel wat stapelwolken opduiken. En wie weet groeit dat land inwaarts toch nog tot een enkel buitje uit. Het is niet onmogelijk. Het is weinig waarschijnlijk, maar ook niet onmogelijk. Het wordt wel warmer. Temperaturen gaan aan zee naar een 18 tot 20 graden. Landinwaarts vooraan de 20 met maxima van 22. Ja, misschien lokaal 23 graden. Die vervelende wind van gisteren is er weer uit. We zitten nog met een zwakke tot matige wind. Die komt uit een westelijke hoek. Landinwaarts aan zee is die meer noordwest van richting. Vanavond en vannacht rustig, licht bewolkt tot helder en minima die ergens uitkomen rond een 10, 11, 12 graden tegen de ochtend. Morgen nog meer warmte, we halen dan tot 25 graden met flinke zonnige periodes, met wel aan de kust, eventueel later op de dag toch weer een zeebries die daar de temperaturen wat terugzet. Dat zie je ook op zaterdag en zondag gebeuren. Met telkens landinwaarts die maxima van 25 graden. Maar de kust blijft duidelijk toch een stukje achterwege. Daar is het telkens minder warm, maar ook heel aangenaam. Veel zon, al zitten er zeker in het weekend ook wel eens een aantal wolkenvelden. En is zaterdag die buienkans toch niet helemaal nul. Niet dat het heel groot is, maar er kan toch een lokale bui vallen. Begin volgende week nog een paar zomerse dagen. Later in de week wordt het mogelijk weer koeler, maar die vooruitzichten zijn heel erg onzeker.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: En hier is Willy Lustenhauer en we supporteren natuurlijk met z'n allen voor vanavond.

Ja, afwachten wat het wordt vanavond. Hè. Of de club de 20ste landstitel aan de degen kan reigen. Het zou in ieder geval historisch zijn. Hè. De 20ste kampioenentitel voor Blauw-Zwart. Duimen maar dat het goed afloopt vanavond daar in Mechelen. Aftrap om 8:30. En inderdaad, blauw en zwart forever. Het is een klassiek. Het is een traditional sinds vele jaren in het Jan Breydelstadion. Vroeger Olympiastadion. Het wordt nog altijd uit volle borst meegezongen. Dat liedje van Willy Lustenhauer. En wat meer was...

0: Ja, de golf ging over het hele stadion. Dat was eigenlijk nog niet veel eerder gebeurd. Deze blauw en zwart forever. Maar dan gezongen door de supporters vanuit de tribune. Heel mooi was dat, een kippenvel momentje. Misschien vanavond ook dus met, mocht het kunnen, de titel die meegebracht wordt naar Brugge. Vanavond laat dan.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een panoreportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomers weer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden. Na,
1: na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens suprême van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: De Brugse Radio.

Ik ben Frederik Thomas. In de Gustaaf Baartstraat in Sint-Michielsbrugge is dinsdagavond een kleine brand ontstaan in een woning. Bij aankomst van de hulpdiensten was het vuur al uit zichzelf gedoofd. De Brugse brandweer rukt omstreeks 6:30 dinsdag uit richting het hoekpand. Al snel na aankomst was duidelijk dat er van een echte zware brand geen sprake meer was. Het smeurende vuurtje had zichzelf al gedoofd en de brandweer moest enkel nog een controle uitvoeren. De Brugse politie deed de nodige vaststellingen. De stad Brugge lanceerde woensdag een nieuwe huisstijl. Die zal in eerste instantie zichtbaar zijn op de digitale kanalen van de stad, zoals de website, de sociale media en de nieuwsbrieven. Woensdag was het nieuwe logo bijvoorbeeld al te zien op de Facebookpagina van Stad Brugge. En dat lokte ook meteen talrijke reacties uit. Oppositiepartijen vinden de kostprijs zo'n 900.000 euro alvast veel te veel. Ook het resultaat kan hen niet bekoren. De zwarte kleur van het logo doet hen denken aan een rouwperiode. Het stadsbestuur van Brugge staat uiteraard wel achter de keuze. Na de website volgen ook de officiële brieven en het stadsmagazine. De zomeragenda, die begin de maand juni verschijnt, wordt het eerste drukwerk in de nieuwe vormgeving. De vorige huisstijl van de stad Brugge dateert uit 2009. Uitbaters en organisatoren van jeugdcafés en jeugdevenementen in Brugge krijgen een infogids, affiches, stappenplannen en kaartjes met hulplijnen voor slachtoffers van uitgaansgeweld. Daarmee versterkt de stad Brugge haar campagne in het uitgaansleven. Via een omstaanderstraining leert uitgaanspersoneel hoe ze ongewenst gedrag kunnen herkennen en gepast reageren. Naast het entrepôt ondersteunt de stad Brugge voortaan ook sfeerbeheerders in jeugdhuis Comma. Zij moeten mee toezien op een positieve sfeer en ook fungeren als aanspreekpunt voor bezoekers. De stad Brugge heeft een nieuw digitaal platform gelanceerd voor inwoners die hun huwelijksjubileum vieren. Daarmee kunnen jubilarissen voortaan volledig online het geschenk van de stad aanvragen. Tot nu toe verliep de aanvraag slechts gedeeltelijk digitaal. Via het nieuwe portaal, ontwikkeld door de Stedelijke Dienst Informatica, kunnen Bruggelingen nu het volledige proces online afhandelen. Jubilarissen ontvangen daarvoor een brief met persoonlijke toegangscodes. Volgens schepen Mieke Hoste, schepen van burgerzaken en dienstverlening, zorgt het systeem voor eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere dienstverlening. Het platform blijft dag en nacht beschikbaar. Wie liever niet digitaal werkt, die kan de aanvraag wel nog altijd aan het loket of via de post indienen. En spannende momenten voor de fans van Club Brugge. Blauw-zwart kan donderdagavond kampioen spelen bij winst op KV Mechelen. Of als het resultaat van de club minstens even goed of slecht is als concurrent Union. Op een groot scherm kan je donderdagavond de match aan het Jan Breydelstadion meevolgen. Verwacht wordt dat het volksfeest zich daarna verplaatst naar de Platsen in Sint-Andries. Dat plein zal ook volgende zondag bruisen tijdens de laatste thuismatch van Club Brugge tegen AA Gent. En uitbater Steven de Rink van Frituur Carlos neemt alvast geen enkel risico. Onder het motto beter voorkomen dan genezen liet hij opnieuw prikkeldraad plaatsen op het dak van zijn frituur op de Platsen van Sint-Andries. Uit schrik voor supporters die bij eerdere titelfeesten schade veroorzaakten door op de frituur te klimmen. Fort Carlos is terug, zo klinkt het op sociale media.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een panoreportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer droonalarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomers weer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Lichtervelde-straat in Kortemark werd gisterenochtend een geparkeerde wagen van B-Post aangereden. En dat terwijl de postbode aan de andere kant van de straat bezig was met een bestelling van een pakje aan te nemen. Toen hij terugkwam, merkte hij dat de linkerkant van zijn bestelwagen beschadigd was. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. De postbode was net te laat om de nummerplaat te kunnen noteren. Er werd aangifte gedaan bij de politie. In Brugge is gisterenmorgen een veegwagen achteraan ingereden op een wagen. Dat gebeurde in de Baron Ruzettelaan ter hoogte van het tankstation Q8. De aangereden wagen werd achteraan beschadigd door de stalen veegborstels. Door het ongeval was er lichte verkeershinder. De hulpdiensten moesten gisterenochtend iets na 9 uur uitrukken voor een gaslek en dat in de keuken van een winkel in de Zeelaan in De Pannen. Op dat moment was de winkel niet open. De brandweer had het probleem snel onder controle. Er moest ook niemand geëvacueerd worden. En gisteren namiddag zaten een tiental huishoudens zonder stroom in de omgeving van de Krombekenstraat en de Pottenstraat in Poperingen. De storing begon iets voor 2 uur gisteren namiddag. Wat er aan de hand was, is niet duidelijk.
3: Wel zich zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda-comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
8: op 050 44 30 60
7: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
9: La
5: Boulangerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
7: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
7: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Es gewoon maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
2: Allee.
3: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vandaag wordt het opnieuw een stukje warmer. Temperaturen winnen dag per dag een beetje. Vandaag halen we maxima van 18 tot 20 graden in de kustregio. Landinwaarts kan dat naar een 21, 22, misschien hier en daar zelfs 23 graden zijn. Het weerbeeld, ja, wolken en opklaringen. Soms echt wel brede opklaringen, dan weer wat stapelwolken die zich vormen. De kans op een bui is niet nul, maar wel heel klein. Waarschijnlijk houden de meeste plekken het gewoon volledig droog. En de wind zit in een westelijke richting, waait bovenland zwak. Aan de kust nog wel af en toe matig, maar is duidelijk veel afgenomen ten opzichte van gisteren. Die vervelende wind, die is er echt wel uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand. Ja. Jongen, we hebben op school zulke oude meesters, jongen. Die willen ze in het Rijksmuseum al niet meer hebben, die man. Ja. Onze meester begint allemaal kind te worden. Dan zegt hij, noem twee persoonlijke voornaamwoorden. Ik zeg, wie? Ik. Hij zegt, goed zo. In de Franse les vraagt hij aan mij, wat betekent je ne sais pas? Ik zeg, word het niet, krijg ik een 10. No. En dan mijn buurman vraagt, die geef jij eens een voorbeeld van een lidwoord? Een jongen doet het, hij wordt een week van school gestuurd. Ze maken tegenwoordig alles onderwijzen, mevrouw, het is werkelijk waar. En ze vergeten, onderwijzer zijn is een vak, hoor. Meesterschap, vakmanschap. Ja. Hey, weet je wat goed waardeloos is, jongen, bij ons op school? Geschiedenis. Moet je allemaal oude feiten uit je kop leren. Ik zeg altijd, nou, gebeurd is gebeurd, praat we niet meer over, hoor. Al dat geoha over de oude oertijd, nou... En dan zeggen ze, ja, maar vroeger vraagden de mensen elkaar op. Ik zeg, nou, kotsen ze elkaar weer uit. En hebben wij voor geschiedenis, jongen, hebben wij een aparte juffrouw, hè? Nou, mijn vader, jongen, die heeft wel zo de pest in de juffrouw van geschiedenis. Maar dat komt van de ouderavond van vorig jaar, hè? Maar toen was, nee, maar toen was hij 5 jaar aan de school verbonden, jongen. En dan moest mijn vader, namens de ouders, hè, moest hij er een krans omhangen. Serpentines op de hoofd, hele troep, jongen. En dit jaar was het weer ouderavond, komt zijn tegen op de gang. Weet je niet meer hoe die heet. Zegt ze, ben u niet de vader van een van mijn kinderen? Ja, nou is mijn vader kwaad natuurlijk, hoor. Ja. Mijn vader zegt nog, ik heb u vorig jaar versierd, maar wop, niks. Nou jongen, nee, maar je kan wel met al lachen, hoor. Laatst zegt ze, wat gebeurde er 450 jaar na Christus? Ik zeg, nou, moet even nadenken. Het is zo lang geleden, hoor. Ik zeg, ja, ik weet het. 450 na Christus. Opening van de deviezenhandel met België. Ze zegt, hoe kom je daar nou bij? Ik zeg, nou, het staat duidelijk in het boek. De Franken komen bij duizenden ons land binnen. Hè? En dan hangt ze zo'n plaat op, jongen, van zo'n oude gozer met zo'n witte kraag, weet je wel. En dan zegt ze, kinderen, dit is Willem de Zwijger. Nou, ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, ja, het is hem sprekend. Ik zeg, nou, dan zal het Willem de Zwijger wel niet zijn. Hey, jongen, dan vraagt ze aan mijn buurman, vroeg ze van, noem een bekend Spaans echtpaar, hè? En die jongen zegt, een bekend Spaans echtpaar, hij zegt, ja, Alfa en Omega. Ik zeg, nou, als die getrouwd waren, hadden ze niet zo'n N van elkaar afgelegen in het alfabet. Ah, jongen, geschiedenis interesseert mij niet, hè. Hier heb ik aan mij nog schelen dat Mozart is geboren van 1756 tot 1791. Ja, jongen, allemaal jaartallen. En waarom moet je nou zo'n geschiedenisboekje uit je hoofd leren? Zijn ze dan uitverkocht?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een panoreportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomers weer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: En Colruy trakteert.
6: Ja, echt waar?
5: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Bach en Romy en My Number One in de nieuwe versie. Het is deze week onze Brugse Kappen hier bij VBRO. De meest traditionele, 45 jaar jong zijn we in 2026. Ja, en daar mag wel een keer bij stilgestaan worden, hè. Gezelligheid troef, dat blijft ons handelsmerk hier op de 102.7 FM op DAB+. In grote delen van de regio en uiteraard ook via onze gratis krachtige luisterapp www.brugseradio.be. Daar hebben we ook een stream lopen waarlangs je kan luisteren. Die app, ja, die is beschikbaar in de Play Store van Google of in de App Store. En dat uiteraard volgens het type smartphone waarover je beschikt. Dit is 1971.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof, voel je thuis, elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: De Brugse Radio.

Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een Pano-reportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomersweer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.

regioplaatje van Carina Lenders van vinyl gedraaid voor de gelegenheid. Oeh, het kraakt wel een beetje. Hè? We gaan even moeten kijken of we dat een beetje kunnen restaureren. Alhoewel, dat is sympathiek, dat vinyl gekraakt. Er zijn producties die erom smeken en die er alles aan doen om zelfs fake dan van dat gekraak erbij te mixen om die sfeer te creëren. Hier hadden we het gewoon 100% zuiver. I'm just born to love you. En de Brugse zangeres Carina Lenders in de staart van onze donderdag voormiddag samen hier bij de Brugse Radio. Jon Radio met straks de VBRO Radioclub en Rudy Meins.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn drie kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die twee kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Altijd schone muziek.

0: Leuke herinneringen waren dit aan de zomer van 1991 met R.E.M. en Losing My Religion.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Voor je het weet is het alweer donderdag vandaag in deze werkweek en is het alweer middag. Inderdaad, u aan tafel wellicht met lekkere boterhammetjes of iets meer. En wij hier in Studio 5, zoals altijd, van waaruit we de radioclub presenteren hier bij VBRO. Doen we al vele jaren en gaan we nog vele jaren blijven doen als u dat goed vindt. We hebben uiteraard zoals altijd een middaggast in Voor het Voetlicht. Vlaamse en Nederlandse artiesten die komen vertellen over hun liedjes. En vandaag een Limburger in de praatstoel. Dat wordt vandaag Salem Segers. Doe het voor haar, voor hem, voor mij. Een liedje van Tura.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.
0: En hier is BZN.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens suprême van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, we vindt.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.
6: Hier heb zo'n wezenlijk zin in jou.
0: Frank Valentino.
6: Volare.
0: Michael.
6: We dansen samen tot de ochtendlicht.
0: Sammy Moore.
7: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: We krijgen vanmiddag best wel wat zon te zien, brede opklaringen. Al drijven er van tijd tot tijd ook wel eens een aantal wolkenpartijen voorbij. Stapelwolken vooral dan, waarbij er een kleine kans is dat er toch eentje hier of daar nog tot een bui zou kunnen uitgroeien. Maar die kans is echt klein. De meeste plekken houden het eigenlijk gewoon droog. Temperaturen... Ja, het zit er in de lift. We halen toch een 18 à 19, 20 graden zelfs aan de kust. Landinwaarts kan dat een 1, 2, ja, misschien lokaal wel 23 graden zijn. Dus dat zit toch in de verbeterhoek. Want de vorige dagen was het echt maar koeltjes. Ook vanavond en vannacht rustig weer. Licht bewolkt tot helder. En minima die vooraan in de dubbele cijfers blijven zitten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
10: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die 2 kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden. De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: In de loop van zijn lange carrière schreef Salem Segers niet alleen geschiedenis met Verlaat me nooit, maar schuwde hij ook geen covers. Een van die bekende covers is een nummer van Wiltura. Doe het voor haar, voor hem, voor mij. Salem Segers.
2: Ik zing het in ieder optreden. En Wil heeft het in de kleedkamer van Tien om te zien mij aangeboden. En zegt, dat is een nummer voor jouw stem. Ja. Doe dat. Hamerdorgel en piano moeten erin zitten. We hebben dat zo gedaan. En we zijn tot op de derde plaats geraakt in die Tien om te zien hitparade. Ja. En als een kleine dankuwel aan onze grote Wiltura, zing ik het in ieder optreden.
1: Ja. Slaat het nog altijd aan, dat nummer?
2: Het is heel goed opgenomen. Het is vlot. Het is een vlot arrangement. Ja. En die hamerdorgel maakt het zo speciaal. Al die gaatjes worden gevuld met dat instrument. Ja. En een hamerdorgel, ja, dat kan je niet vervangen. Dat is zo'n een instrument. Dat,
1: een retro sound ook, hè?
2: Retro sound. Ja, ja. En dan die tekst is heel vlot. Hè. Mensen hebben het tegenwoordig altijd maar over roddels en leugens. Wel, Wiltura zegt, hey, roddel niet over mij. Hè. Doe dat toch niet voor haar, voor hem en voor mij.
1: Ja, ja. Goed, heb je nog in de loop van je carrière liedjes van Wiltura gezongen of opgenomen, Salem?
2: Ik denk niet dat ik ze allemaal kan opnoemen die ik van Wiltura gezongen heb.
1: Zoveel.
2: In Limburg noemde men mij de Limburgse Wiltura. Ja. Omdat ik had zelf nog geen cd'tjes. Mijn artiestennaam was Joke, afgeleid van mijn echte naam Jos. En ik zong met mijn gitaartje al de liedjes van Wiltura. Haalde hij dat uit, 2 dagen later kon ik dat ook zingen. En daarom, als Wiltura lacht, deed ik dat ook. Als Wiltura een scheve mond trok, deed ik dat ook. Als Wiltura trouwde, dan deed ik dat niet.
1: Niet.
2: Maar Wiltura is mijn groot idool. Nog altijd, hè.

We krijgen een begin van een aantal mooie zomers aandoende dagen. Vandaag is duidelijk een volledig ander weerbeeld aanzet. De wisselvalligheid van de vorige dagen gaat eruit. Hoewel in de loop van de dag toch nog wel wat stapelwolken opduiken. Wie weet groeit dat land inwaarts toch nog tot een enkel buitje uit. Het is niet onmogelijk. Het is weinig waarschijnlijk, maar ook niet onmogelijk. Het wordt wel warmer. Temperaturen gaan aan zee naar een 18 tot 20 graden. Landinwaarts vooraan de 20 met maxima van 22. Ja, misschien lokaal 23 graden. Die vervelende wind van gisteren is er weer uit. We zitten nog met een zwakke tot matige wind. Die komt uit een westelijke hoek. Landinwaarts aan zee is die meer noordwest van richting. Vanavond en vannacht rustig, licht bewolkt tot helder en minima die ergens uitkomen rond een 10, 11, 12 graden tegen de ochtend. Morgen nog meer warmte, we halen dan tot 25 graden met flinke zonnige periodes, met wel aan de kust, eventueel later op de dag toch weer een zeebries die daar de temperaturen wat terugzet. Dat zie je ook op zaterdag en zondag gebeuren. Met telkens landinwaarts die maxima van 25 graden. Maar de kust blijft duidelijk toch een stukje achterwege. Daar is het telkens minder warm, maar ook heel aangenaam. Veel zon, al zitten er zeker in het weekend ook wel eens een aantal wolkenvelden. En is zaterdag die buienkans toch niet helemaal nul. Niet dat het heel groot is, maar er kan toch een lokale bui vallen. Begin volgende week nog een paar zomerse dagen. Later in de week wordt het mogelijk weer koeler, maar die vooruitzichten zijn heel erg onzeker.

liedje dat ik opnam in 1995, maar die nooit op plaat uitkwam. Het was gewoon even leuk in de studio en doet me goed, was de titel. En het zit erop, deze aflevering voor vandaag, deze donderdag. Vandaag 21, ondertussen al 21 mei. Goed, morgen nieuwe aflevering, dan is het alweer vrijdag en ontvangen wij Micha Mara. Ze kon vertellen over het verhaal rond Ineke, Oom Guus en de hond. Dat is dus voor

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper, dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de

0: oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die twee kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
2: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
1: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Wel zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assebroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assebroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: En Colruy trakteert.
4: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.
6: De Brugse Radio.

In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn drie kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die twee kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.

We krijgen een begin van een aantal mooie zomers aandoende dagen. Vandaag is duidelijk een volledig ander weerbeeld aanzet. De wisselvalligheid van de vorige dagen gaat eruit. Hoewel in de loop van de dag toch nog wel wat stapelwolken opduiken. En wie weet groeit dat land inwaarts toch nog tot een enkel buitje uit. Het is niet onmogelijk. Het is weinig waarschijnlijk, maar ook niet onmogelijk. Het wordt wel warmer. Temperaturen gaan aan zee naar een 18 tot 20 graden. Landinwaarts vooraan de 20 met maxima van 22. Ja, misschien lokaal 23 graden. Die vervelende wind van gisteren is er weer uit. We zitten nog met een zwakke tot matige wind. Die komt uit een westelijke hoek. Landinwaarts aan zee is die meer noordwest van richting. Vanavond en vannacht rustig, licht bewolkt tot helder en minima die ergens uitkomen rond een 10, 11, 12 graden tegen de ochtend. Morgen nog meer warmte, we halen dan tot 25 graden met flinke zonnige periodes, met wel aan de kust, eventueel later op de dag toch weer een zeebries die daar de temperaturen wat terugzet. Dat zie je ook op zaterdag en zondag gebeuren. Met telkens landinwaarts die maxima van 25 graden. Maar de kust blijft duidelijk toch een stukje achterwege. Daar is het telkens minder warm, maar ook heel aangenaam. Veel zon, al zitten er zeker in het weekend ook wel eens een aantal wolkenvelden. En is zaterdag die buienkans toch niet helemaal nul. Niet dat het heel groot is, maar er kan toch een lokale bui vallen. Begin volgende week nog een paar zomerse dagen. Later in de week wordt het mogelijk weer koeler, maar die vooruitzichten zijn heel erg onzeker.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die 2 kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat, hè?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
6: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
6: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
5: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vanmiddag best wel wat zon te zien, brede opklaringen. Al drijven er van tijd tot tijd ook wel eens een aantal wolkenpartijen voorbij. Stapelwolken vooral dan, waarbij er een kleine kans is dat er toch eentje hier of daar nog tot een bui zou kunnen uitgroeien. Maar die kans is echt klein. De meeste plekken houden het eigenlijk gewoon droog. Temperaturen, ja, het zit er in de lift. We halen toch een 18 à 19, 20 graden zelfs aan de kust. Landinwaarts kan dat een 1, 2, ja, misschien lokaal wel 23 graden zijn. Dus dat zit toch in de verbeterhoek. Want de vorige dagen was het echt maar koeltjes. Ook vanavond en vannacht rustig weer, licht bewolkt tot helder. En minima die vooraan in de dubbele cijfers blijven zitten. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonoreu zijn in opmars, ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
1: Uit je regio. In de Lichtervelde straat in Kortemark werd gisterenochtend een geparkeerde wagen van Bipo.

0: Post aangereden en dat terwijl de postbode aan de andere kant van de straat bezig was met een bestelling van een pakje aan te nemen. Toen hij terugkwam, merkte hij dat de linkerkant van zijn bestelwagen beschadigd was. De aanrijder pleegde vluchtmisdrijf. De postbode was net te laat om de nummerplaat te kunnen noteren. Er werd aangifte gedaan bij de politie. In Brugge is gisterenmorgen een veegwagen achteraan ingereden op een wagen. Dat gebeurde in de Baron Ruzettelaan ter hoogte van het tankstation Q-Eit. De aangereden wagen werd achteraan beschadigd door de stalen veegborstels. Door het ongeval was er lichte verkeershinder. De hulpdiensten moesten gisterenochtend iets na 9 uur uitrukken voor een gaslek en dat in de keuken van een winkel in de Zeelaan in De Pannen. Op dat moment was de winkel niet open. De brandweer had het probleem snel onder controle. Er moest ook niemand geëvacueerd worden. En gisteren namiddag zaten een tiental huishoudens zonder stroom in de omgeving van de Krombekenstraat en de Pottenstraat in Poperingen. De storing begon iets voor 2 uur gisteren namiddag. Wat er aan de hand was, is niet duidelijk.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
6: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons Tervelde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
7: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
6: Axel Leen, André Lukowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
8: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
6: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: De Brugse Kappen van deze week. Je weet, dat is de nieuwe plaat die het meest gedraaid wordt een hele week lang hier bij ons, bij Jon Brugse Radio. Deze week tekenen Bach en Romy daarvoor met hun nieuwe versie van My Number One. Alles lees je erover in de blog op onze website www.brugseradio.be over die Brugse Kappen. De lopende Brugse Kappen die van week 21. Eén week na Heilig Bloeddag, één week na Brugge's schoonste dag, kan Club Brugge, leider in de vaderlandse voetbalcompetitie in de play-offs van play-off 1, de landstitel binnenhalen. Als het vanavond een bepaalde piste volgt, zal ik maar zeggen, in Mechelen. Club speelt op verplaatsing de voorlaatste wedstrijd van de competitie in Mechelen achter de kazerne. Om 8:30 wordt afgetrapt. Bij winst is Club Brugge meteen kampioen, 20e landstitel binnen. Maar er zijn nog andere scenario's. Club kan zelfs rustig verliezen. Maar dan moet Union ook verliezen, uiteraard. En er is nog een andere mogelijkheid. Als Club Brugge gelijk speelt en Union verliest punten, dan kunnen de Brusselaars niet meer bij Club Brugge raken. En op de laatste speeldag wordt dan een galawedstrijd in Jan Breydel georganiseerd tegen AA Gent. Dat is ook een mogelijkheid. Dan is Club Brugge ook kampioen. Dus ofwel wint het gewoon vanavond op KV Mechelen, ofwel speelt het gelijk en Union verliest punten op een of andere manier, een draw of een verliesbeurt tegen AA Gent. Ofwel verliezen ze allebei. Dan is de kloof ook niet meer te dichten volgende week. Dus dat zijn de mogelijkheden, dat zijn de hypotheses. Niet te vroeg juichen en ook niet te vroeg je zakdoek bovenhalen. Het kan alle richtingen uit vanavond, maar de kans zit er dik in dat blauw-zwart vanavond die 20e landstitel te pakken heeft natuurlijk. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be. De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: Duizend en één nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.
3: Als ik jou zie, dan ga ik zweven.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
1: De Brugse Radio.

bekers en eerst nog voor een snort. Dan komt er weer een hootje bier op het scorebord. Let's go voor blauw en zwart. Blauw en zwart is de ploeg met de bliksemstart. Let's go voor blauw en zwart. Blauw en zwart is de ploeg met een klas apart. De kleur

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonorreu zijn in opmars, ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna

0: De helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shop in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor naar de ket gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion en Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: Esquine Merin. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
5: Allee.
6: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, vet.
6: Nou waar.
5: Naar Yo Fashion, hé?
6: Voorzicht op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Show Me More. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht is het rustig, helder tot licht bewolkt, met vrij hoge minima. Die blijven ergens rond wel aan 10, 11, 12 graden hangen, dus dat zijn toch wel zachte temperaturen. Verder ook een volledig verder afnemende wind, die waait maar zwakjes meer en zit in een zuidwestelijke richting. Eventueel ontstaat er hier en daar wat nevel. Voor mist is de aangevoerde lucht echt wel te droog. En ook morgen mogen we ons erop maken voor een mooie warme dag, waarbij landinwaartse temperaturen zelfs tot zomerse waardes kunnen oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Mooi jongens toch, ik ken dat niet bij die storingen ook naar de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldenperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonoreu zijn in opmars, ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.

komende dagen gaat het zomeren. De temperaturen gaan verder de hoogte in. Het is niet extreem, maar we halen toch wel geleidelijk wat hogere maxima. Morgen bijvoorbeeld, op vrijdag, kan de temperatuur landinwaarts naar een zomerse waarde oplopen van een 25 graden. Ook de kust doet aanvankelijk goed mee, maar daar krijg je dan later wel weer een zeebries die de temperatuur wat terugzet. Veel zon morgen, een paar wolkjes nog, maar de zon overheerst en de wind komt zwak tot matig uit het zuiden. In het weekend draait die terug naar een noordelijke richting. Zaterdag kan het eerst nog warm zijn met zomerse maxima, 25 graden, maar in de loop van de dag draait de wind naar het noorden terug. En vooral aan de kust gaan we dat merken, met daar geleidelijk weer lagere temperaturen onder invloed van die zeebries. Zondag zit de wind gewoon in het noorden en kan het overal afkoelen. Veel zon, met misschien zaterdag toch tijdelijk wat meer wolken, ook zondag een aantal wolkenvelden. En dan begin volgende week ook nog zomers temperaturen. Later in de week wordt het mogelijk weer een aantal graden koeler. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonorreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Het stadsbestuur van Brugge zit bijzonder verveeld met de negatieve reacties rond haar nieuwe huisstijl. Die werd woensdag gelanceerd, maar kreeg meteen bakken kritiek. Vooral het stadslogo in zwart en wit was voer voor discussie. Alsof we een stad in rouw zijn, zo klonk het bij een aantal oppositieraadsleden. Ook op sociale media waren de reacties negatief, omdat de kostprijs voor de rebranding geschat wordt op zo'n 900.000 euro. Op een persconferentie donderdag wees burgemeester Dirk de Vouw van CD&V erop dat die kostprijs verdeeld wordt over een aantal jaren heen. Het gaat ook niet alleen om een verandering van het logo, maar ook om een volledig nieuwe website of nieuwe visuals voor de sociale media van de stad. Het zwart-wit logo, nauwelijks anders dan het huidige, zou bovendien ook af en toe in kleur worden gebruikt. Een 42-jarige vrouw uit Kortemark riskeert 6 maanden cel omdat ze cannabis

0: zou hebben binnengesmokkeld in de gevangenis van Brugge. Ook haar toenmalige partner, een 29-jarige man uit Middelkerken, moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Cipiers merkten op 18 januari vorig jaar tijdens een bezoekmoment op hoe de vrouw een pakketje overhandigde aan haar partner, die toen opgesloten zat voor handel in drugs. Het bleek om bijna 12 gram cannabis te gaan. Volgens de vrouw werd ze onderweg naar de Brugse gevangenis aan een bushalte onder druk gezet door andere bezoekers om de drugs binnen te brengen in het PCB. Haar partner verklaarde eerder al dat hij in de gevangenis bedreigd werd door andere gedetineerden. Brugse parket eist voor beiden 6 maanden celstraf en een boete van €8.000. De vrouw vraagt opschorting van straf, terwijl de man voorwaarden vraagt omdat hij momenteel een behandeling voor zijn verslaving volgt. De rechtbank doet uitspraak op 18 juni. Het leerlingenrestaurant Vuur van de school Element in Sint-Andriesbrugge is dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Sinds dit schooljaar baten leerlingen van het 5e en 6e jaar er elke vrijdagmiddag hun eigen restaurant uit. Maar eind de maand mei moeten ze hun huidige stek verlaten. De zaak bevindt zich momenteel in de gebouwen van La Muse de Marcel, langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andriesbrugge. Daar serveren de leerlingen een gastronomisch menu aan €35 onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het concept blijkt een groot succes te zijn. Alle plaatsen tot einde maand juni zijn al volzet. Omdat de huidige locatie vanaf 29 mei niet meer beschikbaar is, zoekt de school nu dringend een tijdelijke nieuwe plek om het project verder te zetten tot het einde van dit schooljaar. Wie kan helpen, die contacteert best de school zelf. De innovatieve Sportscube van Sport Vlaanderen in Brugge heeft een grondige vernieuwing gekregen. De combinatie van sport en gaming blijft er centraal staan, maar bezoekers kunnen voortaan ook kennis maken met heel wat nieuwe interactieve toepassingen. Absolute Blikvanger is een innovatieve lidvloer die spelers uitdaagt om te lopen, te springen en te bewegen via speelse digitale spelletjes. In de Sportscube kun je virtueel roeien, fietsen en ook golfen. Het aanbod werd nu uitgebreid met onder meer interactief boksen en een spel dat speciaal ontwikkeld werd voor rolstoelgebruikers. En dan nog dit. Ultra-atleet Mathieu Bonne, die redder is in het Lago Olympia in Brugge, kondigt opnieuw een uitzonderlijke wereldrecordpoging aan. Van 21 juni om 2 uur 's namiddags tot 28 juni om 2 uur 's namiddags zal hij in zijn vertrouwde zwembad in Brugge het officiële wereldrecord 7-day pool swim proberen te verbreken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Mathieu Bonne wil dat record niet alleen verbeteren, maar mikken op een ongeziene afstand van 360 kilometer in 7 dagen tijd. De ultrasporter is al lang niet meer aan zijn proefstuk toe. Hij verbrak al verschillende wereldrecords. Om zijn nieuwe doel te bereiken zal Bonne gedurende een volledige week gemiddeld 19 uur per dag in het water liggen. De uitdaging wordt daarmee niet alleen een fysieke uitputtingsslag, maar ook een ultieme mentale test. Publiek zal de recordpoging de hele week live kunnen meevolgen en Mathieu aanmoedigen tijdens de openingsuren van het zwembad in Sint-Andriesbrugge.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
3: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
3: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht is het rustig, helder tot licht bewolkt, met vrij hoge minima. Die blijven ergens rond wel een 10, 11, 12 graden hangen, dus dat zijn toch wel zachte temperaturen. Verder ook een volledig verder afnemende wind, die waait maar zwakjes meer en zit in een zuidwestelijke richting. Eventueel ontstaat er hier en daar wat nevel. Voor mist is de aangevoerde lucht echt wel te droog. En ook morgen mogen we ons erop maken voor een mooie warme dag, waarbij landinwaartse temperaturen zelfs tot zomerse waardes kunnen oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
8: Girl, she works.
2: work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonorreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.

We krijgen een aantal mooie zomers aandoende dagen. Duidelijk een volledig ander weerbeeld aanzet. Temperaturen van zee van 18 tot 20 graden. Landinwaarts vooraan de 20 met maxima van 22. Misschien lokaal 23 graden. We zitten nog met een zwakke tot matige wind. Die komt uit een westelijke hoek. Landinwaarts aan zee is die meer noordwest van richting. Vanavond en vannacht rustig, licht bewolkt tot helder en minima die ergens uitkomen rond een 10, 11, 12 graden tegen de ochtend. Morgen nog meer warmte, we halen dan tot 25 graden met flinke zonnige periodes, met wel aan de kust, eventueel later op de dag toch weer een zeebries die daar de temperaturen wat terugzet. Dat zie je ook op zaterdag en zondag gebeuren. Met telkens landinwaarts die maxima van 25 graden. Maar de kust blijft duidelijk toch een stukje achterwege. Daar is het telkens minder warm, maar ook heel aangenaam. Veel zon, al zitten er zeker in het weekend ook wel eens een aantal wolkenvelden. En is zaterdag die buienkans toch niet helemaal nul. Niet dat het heel groot is, maar er kan toch een lokale bui vallen. Begin volgende week nog een paar zomerse dagen. Later in de week wordt het mogelijk weer koeler, maar die vooruitzichten zijn heel erg onzeker.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelaren in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet €64.000 boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Zegaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Het stadsbestuur van Brugge zit bijzonder verveeld met de negatieve reacties rond haar nieuwe huisstijl. Die werd woensdag gelanceerd, maar kreeg meteen bakken kritiek. Vooral het stadslogo in zwart en wit was voer voor discussie. Alsof we een stad in rouw zijn, zo klonk het bij een aantal oppositieraadsleden. Ook op sociale media waren de reacties negatief, omdat de kostprijs voor de rebranding geschat wordt op zo'n €900.000. Op een persconferentie donderdag wees burgemeester Dirk de Vouw van CD&V erop dat die kostprijs

0: verdeeld wordt over een aantal jaren heen. Het gaat ook niet alleen om een verandering van het logo, maar ook om een volledig nieuwe website of nieuwe visuals voor de sociale media van de stad. Het zwart-wit logo, nauwelijks anders dan het huidige, zou bovendien ook af en toe in kleur worden gebruikt. Een 42-jarige vrouw uit Kortemark riskeert 6 maanden cel omdat ze cannabis zou hebben binnengesmokkeld in de gevangenis van Brugge. Ook haar toenmalige partner, een 29-jarige man uit Middelkerken, moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Cipiers merkten op 18 januari vorig jaar tijdens een bezoekmoment op hoe de vrouw een pakketje overhandigde aan haar partner, die toen opgesloten zat voor handel in drugs. Het bleek om bijna 12 gram cannabis te gaan. Volgens de vrouw werd ze onderweg naar de Brugse gevangenis aan een bushalte onder druk gezet door andere bezoekers om de drugs binnen te brengen in het PCB. Haar partner verklaarde eerder al dat hij in de gevangenis bedreigd werd door andere gedetineerden. Brugse parket eist voor beiden 6 maanden celstraf en een boete van €8.000. De vrouw vraagt opschorting van straf, terwijl de man voorwaarden vraagt omdat hij momenteel een behandeling voor zijn verslaving volgt. De rechtbank doet uitspraak op 18 juni. Het leerlingenrestaurant Vuur van de school Element in Sint-Andriesbrugge is dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Sinds dit schooljaar baten leerlingen van het 5e en 6e jaar er elke vrijdagmiddag hun eigen restaurant uit. Maar eind de maand mei moeten ze hun huidige stek verlaten. De zaak bevindt zich momenteel in de gebouwen van La Muse de Marcel langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andriesbrugge. Daar serveren de leerlingen een gastronomisch menu aan €35 onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het concept blijkt een groot succes te zijn. Alle plaatsen tot einde maand juni zijn al volzet. Omdat de huidige locatie vanaf 29 mei niet meer beschikbaar is, zoekt de school nu dringend een tijdelijke nieuwe plek om het project verder te zetten tot het einde van dit schooljaar. Wie kan helpen, die contacteert best de school zelf. De innovatieve Sportscube van Sport Vlaanderen in Brugge heeft een grondige vernieuwing gekregen. De combinatie van sport en gaming blijft er centraal staan, maar bezoekers kunnen voortaan ook kennis maken met heel wat nieuwe interactieve toepassingen. Absolute Blikvanger is een innovatieve lidvloer die spelers uitdaagt om te lopen, te springen en te bewegen via speelse digitale spelletjes. In de Sportscube kun je virtueel roeien, fietsen en ook golfen. Aanbod werd nu uitgebreid met onder meer interactief boksen en een spel dat speciaal ontwikkeld werd voor rolstoelgebruikers. En dan nog dit. Ultra-atleet Mathieu Bonne, die redder is in het Lago Olympia in Brugge, kondigt opnieuw een uitzonderlijke wereldrecordpoging aan. Van 21 juni om 2 uur 's namiddags tot 28 juni om 2 uur 's namiddags zal hij in zijn vertrouwde zwembad in Brugge het officiële wereldrecord 7-day pool swim proberen te verbreken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Mathieu Bonne wil dat record niet alleen verbeteren, maar mikken op een ongeziene afstand van 360 kilometer in 7 dagen tijd. De ultrasporter is al lang niet meer aan zijn proefstuk toe. Hij verbrak al verschillende wereldrecords. Om zijn nieuwe doel te bereiken zal Bonne gedurende een volledige week gemiddeld 19 uur per dag in het water liggen. De uitdaging wordt daarmee niet alleen een fysieke uitputtingsslag, maar ook een ultieme mentale test. Het publiek zal de recordpoging de hele week live kunnen meevolgen en Mathieu aanmoedigen tijdens de openingsuren van het zwembad in Sint-Andriesbrugge.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VWRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanavond en vannacht is het rustig, helder tot licht bewolkt, met vrij hoge minima. Die blijven ergens rond een 10, 11, 12 graden hangen, dus dat zijn toch wel zachte temperaturen. Verder ook een volledig verder afnemende wind, die waait maar zwakjes meer en zit in een zuidwestelijke richting. Eventueel ontstaat er hier en daar wat nevel. Voor mist is de aangevoerde lucht echt wel te droog. En ook morgen mogen we ons dat opmaken voor een mooie warme dag, waarbij landinwaartse temperaturen zelfs tot zomerse waardes kunnen oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet 64.000 euro boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.

We krijgen een aantal mooie zomers aandoende dagen. Duidelijk een volledig ander weerbeeld aanzet. Temperaturen van zee van 18 tot 20 graden. Landinwaarts vooraan de 20 met maxima van 22. Misschien lokaal 23 graden. We zitten nog met een zwakke tot matige wind. Die komt uit een westelijke hoek. Landinwaarts aan zee is die meer noordwest van richting. Vanavond en vannacht rustig, licht bewolkt tot helder en minima die ergens uitkomen rond een 10, 11, 12 graden tegen de ochtend. Morgen nog meer warmte, we halen dan tot 25 graden met flinke zonnige periodes, met wel aan de kust, eventueel later op de dag toch weer een zeebries die daar de temperaturen wat terugzet. Dat zie je ook op zaterdag en zondag gebeuren. Met telkens landinwaarts die maxima van 25 graden. Maar de kust blijft duidelijk toch een stukje achterwege. Daar is het telkens minder warm, maar ook heel aangenaam. Veel zon, al zitten er zeker in het weekend ook wel eens een aantal wolkenvelden. En is zaterdag die buienkans toch niet helemaal nul. Niet dat het heel groot is, maar er kan toch een lokale bui vallen. Begin volgende week nog een paar zomerse dagen. Later in de week wordt het mogelijk weer koeler, maar die vooruitzichten zijn heel erg onzeker.

deze straten waar we zo graag samen slenterden. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen. Luisterend naar het zomerse geluid van de krekels. Maar vooral genietend van elkaar op het heerlijkste aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang koesteren. We genoten intens van ieder moment, elke seconde. Want we wisten dat we elkaar na die avond lang, heel lang niet meer zouden zien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet €64.000 boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Het stadsbestuur van Brugge zit bijzonder verveeld met de negatieve reacties rond haar nieuwe huisstijl. Die werd woensdag gelanceerd, maar kreeg meteen bakken kritiek. Vooral het stadslogo in zwart en wit was voer voor discussie. Alsof we een stad in rouw zijn, zo klonk het bij een aantal oppositieraadsleden. Ook op sociale media waren de reacties negatief, omdat de kostprijs voor de rebranding geschat wordt op zo'n €900.000. Op een persconferentie donderdag wees burgemeester Dirk de Vouw van CD&V erop dat die kostprijs verdeeld wordt over een aantal jaren heen. Het gaat ook niet alleen om een verandering van het logo, maar ook om een volledig nieuwe website of nieuwe visual.

0: ...symbools voor de sociale media van de stad. Het zwart-wit logo, nauwelijks anders dan het huidige, zou bovendien ook af en toe in kleur worden gebruikt. Een 42-jarige vrouw uit Kortemark riskeert 6 maanden cel omdat ze cannabis zou hebben binnengesmokkeld in de gevangenis van Brugge. Ook haar toenmalige partner, een 29-jarige man uit Middelkerken, moest zich donderdag voor de correctionele rechtbank verantwoorden. Cipiers merkten op 18 januari vorig jaar tijdens een bezoekmoment op hoe de vrouw een pakketje overhandigde aan haar partner, die toen opgesloten zat voor handel in drugs. Het bleek om bijna 12 gram cannabis te gaan. Volgens de vrouw werd ze onderweg naar de Brugse gevangenis aan een bushalte onder druk gezet door andere bezoekers om de drugs binnen te brengen in het PCB. Haar partner verklaarde eerder al dat hij in de gevangenis bedreigd werd door andere gedetineerden. Het Brugse parket eist voor beiden 6 maanden celstraf en een boete van €8.000. De vrouw vraagt opschorting van straf, terwijl de man voorwaarden vraagt omdat hij momenteel een behandeling voor zijn verslaving volgt. De rechtbank doet uitspraak op 18 juni. Het leerlingenrestaurant Vuur van de school Element in Sint-Andriesbrugge is dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Sinds dit schooljaar baten leerlingen van het 5e en 6e jaar er elke vrijdagmiddag hun eigen restaurant uit. Maar eind de maand mei moeten ze hun huidige stek verlaten. De zaak bevindt zich momenteel in de gebouwen van La Muse de Marcel, langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andriesbrugge. Daar serveren de leerlingen een gastronomisch menu aan €35 onder begeleiding van 2 ervaren chefs. Het concept blijkt een groot succes te zijn. Alle plaatsen tot einde maand juni zijn al volzet. Omdat de huidige locatie vanaf 29 mei niet meer beschikbaar is, zoekt de school nu dringend een tijdelijke nieuwe plek om het project verder te zetten tot het einde van dit schooljaar. Wie kan helpen, die contacteert best de school zelf. De innovatieve Sports Cube van Sport Vlaanderen in Brugge heeft een grondige vernieuwing gekregen. De combinatie van sport en gaming blijft er centraal staan, maar bezoekers kunnen voortaan ook kennis maken met heel wat nieuwe interactieve toepassingen. Absolute Blikvanger is een innovatieve lidvloer die spelers uitdaagt om te lopen, te springen en te bewegen via speelse digitale spelletjes. In de Sports Cube kun je virtueel roeien, fietsen en ook golfen. Het aanbod werd nu uitgebreid met onder meer interactief boksen en een spel dat speciaal ontwikkeld werd voor rolstoelgebruikers. En dan nog dit. Ultra-atleet Mathieu Bonne, die redder is in het Lago Olympia in Brugge, kondigt opnieuw een uitzonderlijke wereldrecordpoging aan. Van 21 juni om 2 uur 's namiddags tot 28 juni om 2 uur 's namiddags zal hij in zijn vertrouwde zwembad in Brugge het officiële wereldrecord 7-day pool swim proberen te verbreken. Het huidige record staat op 358 kilometer. Mathieu Bonne wil dat record niet alleen verbeteren, maar mikken op een ongeziene afstand van 360 kilometer in 7 dagen tijd. De ultrasporter is al lang niet meer aan zijn proefstuk toe. Hij verbrak al verschillende wereldrecords. Om zijn nieuwe doel te bereiken zal Bonne gedurende een volledige week gemiddeld 19 uur per dag in het water liggen. De uitdaging wordt daarmee niet alleen een fysieke uitputtingsslag, maar ook een ultieme mentale test. Het publiek zal de recordpoging de hele week live kunnen meevolgen en Mathieu aanmoedigen tijdens de openingsuren van het zwembad in Sint-Andriesbrugge.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, Vince. Echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat, hè?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En maar, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
4: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Sammy Moore. Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet 64.000 euro boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet 64.000 euro boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt. En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: De Brugse Radio.

we got

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
5: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
4: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrillen, Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Wesky niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Wesky berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verscharen verlaat de club na dit seizoen, waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg. Hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nachtminima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60.
1: Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.

0: wel zich zo goed gezind, omdat er lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda- of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met de informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Wesky niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Wesky berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verscharen verlaat de club na dit seizoen. Waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg. Hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren...

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: De Brugse Radio.

0: Elke woensdag laten we bij VBRO het Brugse verleden herleven in de serie
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Uit het VBRO-archief laten we wijlen Jacques Rauw vertellen.
2: Op de Vissenmarkt waren er dus naast het Wit Konijn nog een aantal andere café-chantants die opdoken.
0: Leuke anekdotes rond volkse gebeurtenissen.
2: Een stoppelweven, zoals zijn Brugge zeggen. Nee.
0: En historische feiten uit het Brugse verleden.
2: In 1906 was er dus een akkoord om de stoomtrams buiten de stad te houden.
1: Tussen Rijen en Kasseien.
0: Elke woensdag omstreeks 3:15.
1: Hier bij de VBRO.

bruggen. Bruggen die schone. Venetië van het noorden. Of wat je ook mag zijn. Diep in jouw schoot ben ik geboren. En ik zal altijd een bruggeling zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moeten omstreden ex-advocaten Ines Wesker